Fools Dutch Pot. Marijn Wieser-Maar, de voorstournier de Grand Slam de laatste jaren de tennis, kun in een partide de kwartfinale propi spectaculara a New York, en mai e la historia di US Open in een partide ide a fin a si tard via den la Demeon. A von pauk moment vulgi tier els la Demeon de las treis a masa eri, kula partide e lula fin finale stada decidida in kwartfinale epic denter Carlos Alcaraz a Ben Shelton. Il difensore del titolo della Spagna fa il giovane americano scarpicè Alcaraz eliminaus sparda con 7-6, Ida-6, 3-6, 6-din, 6-7. Contra Shelton si capisce più il pligé dels americans kin dels lur resta il turnier. Shelton fronte lui il miez final sin in compatriot Francis Tiafoe, pia in american sanza sciongi oz ei en quai moment sigir el final di US Open 2026.